0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelittes,
2: haar mitte Sjoljacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes.
1: Boele schach, ik tjach en dukes, de ihi.
2: Ik jant de misje, kiemakker. Palomo moet win de credit, agus ne schelte, et haar grillo or venulukte, maar goeil.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gacht derde en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Darkjon.
0: Rira.